0: Bentveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2, cha-cha-cha.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Yara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: Ciao, dotte, sawago, sawago.
2: Hey, benga.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: en deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

Achterveld, Groevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
5: AE Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. En we gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP Grant Green, The New Orleans Syncopators, Victor Feldman, vele anderen. Een lekker piano intro van pianist-leider Pete Johnson met de 627 Stomp. Dit is echt Kansas City Jazz uit 1940. Er zit een prima sax solo van de Amerikaan in Amsterdam overleden Don Byas. De Stomp was de naam van een dans zeer populair in de danszalen in de 40 jaren. Hier komt nogmaals de 627 Stomp.

Do you know what it means to miss New Orleans? En zeer bekende jazzmopje. En wordt gebracht door een geweldige zanger, Harry Connick Jr. Zijn versie is een der beste die ik ooit heb gehoord.

Jawel, een hele mooie versie, een beetje bluesachtig. Dat sluit goed aan bij de volgende, want wij gaan draaien de Savoy Blues. En het wordt gespeeld door misschien de meest beroemde jazzman ooit. Natuurlijk bedoel ik trompetist Louis Armstrong. Een man met een fabelachtig techniek. En een geweldige man, hij heeft in films gespeeld, hij heeft van alles gedaan. Maar echt een all-round muzikant en zanger. Hier komt in elk geval Louis, begeleid door de Jimmy Dorsey Orchestra. Met nogmaals een prachtige uitvoering van de Savoy Blues.

Een Blue Note ster nu. Een der beste jazzgitaristen die in 1935 geboren, Grant Green. Zijn cv is zeer indrukwekkend. En in zijn korte leven, ja, hij werd alleen maar 43 jaar. Ja, dat is misschien wel oud voor de jazzman, dat weet ik ook niet. Maar hij produceert heel veel albums voor die beroemde Blue Note label. Wel, hier is hij met organist John Patton in de zeer ontspannend Sweet Slumber. Dit is echt prachtig.

Een heerlijk slotakkoord van Grant Green en zijn mannen. Dat heet Sweet Slumber. Funky jazz klanken van saxman Carl Denson in zijn eigen compositie Dance Lesson No. 2. Zeer ritmisch en een goed voorbeeld, tenminste, dat is mijn mening, van jazz funk. Hier hebben wij een 5 minuten en een wat seconden van een mooi funky uitvoering. Dance Lesson No. 2.

blikkenners weten dat het tennissaxgeluid was van Mr. Stan Getz met een Ray Noble tune, I Hadn't Anyone Till You. Afkomstig van een musical, maar helaas de naam ben ik vergeten. Stan, een toonaangevende figuur in de zogenaamde cool jazz. En hij had altijd interesse in Latijn of Latin muziek. Vooral die uit Brazilië, met name de bossa nova. De Nederlandse formatie, de New Orleans Syncopators, blazen nu de studio binnen met de pakkende 1919 Rag.

Ik had het net over Stan Getz met zijn Braziliaanse muziek, namelijk de Bossa Nova. Toevalligerwijze heb ik hier die Oscar Peterson Trio in smetteloos vorm. Met misschien het meeste bekende Bossa Nova, The Girl from Ipanema. Pianist Oscar en zijn mannen leveren jazz altijd van de bovenste plank.

De vibrafoon, een instrument vaak geassocieerd met jazz. Wel nu, Victor Feldman gaat zijn eigen compositie Mosey on Down spelen. Perfect begeleid door pianist Hank Jones, bassist Sam Jones en drummer Louis Hayes. Let op de heerlijke slotakkoord. Mosey on Down.

Na deze rust een beetje op tempo swing van saxman Scott Hamilton en cornetspeler Warren Vaché. Hier swingen zij door Hamilton's Frigo. Hamilton wordt vaak gezien als opvolger van Ben Webster. Oké, hier is Frigo.

De Blik gepresenteerd door Ray Aubrey en geassisteerd door technicus Willem ter Haar gaat sluiten. Maar eerst een swingende versie van Caledonia, gespeeld door Woody Herman en zijn mannen met Lionel Hampton op de vibrafoon. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Gospelight met Erik Veldhuizen.
1: Welkom bij deze uitzending van het programma Gospelight. Met onder andere het Bijbelvers van deze week. In het eerste uur lofprijs en aanbiddingsliederen. En in het tweede uur Adel voor Christian Contemporary Music. In het tweede uur dus van het programma.
0: Gospelight, your choice is right.
1: En we openen Nederlandstalig met Wat een grote liefde, zo heet het nummer. Dat komt straks van Cela, maar eerst hebben we nog een ander nummer daarvoor. En wil je reageren op dit programma, dat kan op 06-23-86-8334. Ons nummer 06-23-86-8334 kan dus ook via de WhatsApp.

Het is Christus Onze Heer Vrees hier in het programma Gospelheid als de opener van dit eerste uur. En we gaan naar straks Engelstalig en hebben we natuurlijk ook nog aandacht voor het Bijbelvers van deze week. Maar eerst deze muziek van Sea. Het heet Wat een grote liefde is de titel. Leuk dat je naar dit programma luistert. We zijn bij je met Nederlands en Engelstalig in het eerste uur en Christian Contemporary straks in het tweede uur.

De muziek van Cela was dat met Wat een grote liefde. Ook Engelstalige muziek hoort in dit eerste uur thuis. We gaan de muziek van Rachel Lemba met For What It's Worth van haar albumversie.

0: publiek van Rachel en Bas dat For What Is Worth. Wat waard is, is het prijzen van de naam van God en te luisteren naar zijn woorden. Die kun je hier horen in het levensverhaal uit Handelingen.
1: Vandaag lezen we Handelingen 7, vers 1 tot en met 16. De hoge priester vroeg aan Stefanus: is het waar wat de mensen over je vertellen? Toen begon Stefanus aan een lange toespraak. Hij zei: vrienden en leiders van het volk, luister. Voordat onze voorvader Abraham in Charan woonde, woonde hij in Mesopotamië. Daar heeft de machtige God zich aan hem laten zien. God zei tegen hem: ga weg uit je land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. Toen ging Abraham weg uit Mesopotamië en hij ging in Charan wonen. Na de dood van zijn vader liet God hem weer verhuizen. En hij bracht hem naar dit land waar jullie nu wonen. Abraham had toen nog geen kinderen. Toch beloofde God dat hij en zijn nakomelingen dit land zouden krijgen. Maar in het begin kreeg Abraham helemaal niets van het land, zelfs geen klein stukje. God zei tegen hem: je nakomelingen zullen eerst in een ander land wonen. Daar zullen ze vreemdelingen en slaven zijn. Ze zullen er onderdrukt worden 400 jaar lang. Als die tijd voorbij is, zal ik de onderdrukkers straffen. En dan zullen je nakomelingen daar weggaan en mij hier in dit land vereren. Dat zijn de beloftes die God aan Abraham deed. Als teken van die beloftes moesten alle mannen en jongens besneden worden. Toen Abrahams zoon Isaak geboren was, liet Abraham zijn zoon dus besnijden. Dat gebeurde toen Isaak 8 dagen oud was. En Isaak deed hetzelfde met zijn zoon Jacob. En Jacob deed hetzelfde met zijn 12 zonen. De zonen van Jacob waren jaloers op hun broer Jozef. Daarom verkochten ze hem als slaaf. Zo kwam Jozef in Egypte. Maar God hielp Jozef en redde hem uit alle moeilijkheden. Want God maakte Jozef heel wijs. Daardoor was de farao, de koning van Egypte, diep onder de indruk van Jozef. Hij gaf hem zelfs de leiding over Egypte en over zijn hele paleis. Toen kwam er een grote hongersnood in heel Egypte en Kanaan. Ook onze voorouders hadden niets meer te eten. Maar Jacob hoorde dat er nog graan was in Egypte. Daarom stuurde hij zijn zonen daarheen. Dat was het eerste bezoek van Jacob's zonen aan Egypte. Bij hun tweede bezoek vertelde Jozef aan zijn broers wie hij was. Toen leerde de farao de familie van Jozef kennen. Daarna haalde Jozef zijn vader Jacob naar Egypte, samen met zijn hele familie. In totaal 75 mensen. Zo kwam Jacob in Egypte. Hij is daar gestorven, net als al zijn zonen. Hun lichamen zijn naar de stad Sichem gebracht. Ze zijn in het graf gelegd dat Abraham gekocht had van de zonen van Gamor.

0: Maar mensen willen dat Stefanus zijn mond houdt over Jezus en beschuldigen hem. Ze vinden dat hij slechte dingen zegt over de wet van Mozes en over de tempel van God. De mensen die Stefanus beschuldigen zijn vrijgelaten slaven. Maar ze zijn niet werkelijk vrij. Ze kunnen niet in de waarheid geloven. Stefanus houdt vervolgens een toespraak over de geschiedenis van het volk van God. Daarin noemt hij dat God al tegen Abraham zei dat het volk als slaven in een vreemd land zou wonen. Stefanus vertelt ook dat Jozef werd verkocht als slaaf. Zo sluit hij aan bij de achtergrond van de mensen die met hem discussiëren. Als jij anderen over God vertelt, hoe probeer jij dan aan te sluiten bij hun levensverhaal en achtergrond?
1: En van dit inspirerende Bijbelvers gaan we naar Baruch Hashem. Dat is een naam zoals het in het Hebreeuws klinkt voor God. En een deel van de tekst ging ook over het land Kanaan, Israël. Dit is Baruch Hashem. Je luistert naar het programma Gospelheid met gevarieerde muziek in het eerste uur Nederlands en Engels van lofprijs en aanbidding Hebreeuws. En straks in de tweede uur Christian Contemporary Music.

Dit Baruch Hashem Adonai, iets wat in het Hebreeuws vaak niet letterlijk wordt uitgesproken, maar betekent bijna vergelijkbaar als zo de Heere wil. En de naam van God daarin genoemd. Dat in dit programma dus ook aandacht voor dat soort muziek. Engels, Nederlandstalig, Hebreeuws. En nu naar Aan Uw Voeten Hier. Het is van Marcel en Lydia Zimmer van het album Til Me Op, Til Mij Op. Ik bleef even hangen in het Engels, maar Nederlands dus. Aan Uw Voeten Hier heet het nummer.

De Nederlandstalige muziek van Marcel en Lydia Zimmer met Aan uw voeten hier. Je hoeft geen christen te zijn om dit programma te beluisteren natuurlijk. Maar uiteraard, als je dat wel bent, is het ook fijn dat je luistert naar dit programma van het programma Gospel Light. Dus we gaan naar Engelstalen van Megan Woods met haar nummer I Believe.

En van deze muziek van Megan Woods met I Believe You gaan we naar wat traditionelere muziek. Geloof in God met diepst ontzag. Het is van Kees Kraaienoord en Bent van het album Het is Volbracht.

Het lied Geloof zijn God met liefst ontzag is van Kees Kainoord en Bent. Oorspronkelijk is dat ook Psalm 68 uit de Psalmenbundel. Dit is Engelstalig, de muziek is van Don Moon en het heet Be Glorified. Fijn dat je bij ons bij bent. Wil je reageren? Kijk voor de informatie op website www.gospellight.nl. Dit is dus muziek van Don Moon.

En de muziek die je hoorde was van Don Moon met Be Glorified. Straks de muziek van Joanita Duplessis. En ik weet dat Don Moon trouwens volgend jaar nog naar Nederland komt. Ik meen naar Veenendaal, maar daar later in de uitzendingen meer over. We gaan natuurlijk verder met muziek. En de muziek die is van Cissy Winans. Bekende muziek, goede muziek, die kun je hier luisteren in het eerste. En straks ook in het tweede uur Christian Contemporary Music. Dit is muziek van Cissy.

De muziek was van CC Winans, Come Jesus Come. Past mooi bij het volgende nummer. En dat heet Ons Koning Komt. En dat is van Joanita Duplessis. Ze komt uit Zuid-Afrika. Het is al wat oudere muziek. En dus muziek in het Zuid-Afrikaans. Ons Koning Komt. En dat is eigenlijk een toekomstview. Ook naar wat de christenen verwachten. De terugkomst, wederkomst van Jezus Christus op de aarde. Waar het vorige nummer ook op sloeg. Dit is Joanita Duplessis.

de muziek van Joanita Duplessis in het Zuid-Afrikaans Ons Koning Kom. We gaan er Nederlands terug. Het is een nummer wat voor mij een belangrijk nummer was en ooit een keer op werd gevoerd in een theater in Veenendaal. En dan hebben we het over muziek van Rose Clifton, zij leeft niet meer, en Marcel MacArthur, hij nog wel. En zij zingen Mijn Jezus, ik hou van u.

En deze muziek is terug te vinden op het oudere album In Verwondering. Ook nog wel op CD natuurlijk te verkrijgen, maar natuurlijk ook online te vinden. En wij gaan naar een traditional. Het heet Prijs de Heer met Blijde Galmen. Dit is het programma Gospelite. Straks in 2 uur Christian Contemporary Music. Maar in het eerste uur blijven we nog even bij het Nederlands en Engels lofprijs en aanbidding.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemorgen.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

En je bent terug bij het programma Gospel Light met in het tweede uur dus Christian Contemporary Music. Maar we vervolgen even de weg met een stukje uit de praise muziek. Dit is Rich Mullins met As the Deer. Je luistert naar het programma Gospel Light. Kijk voor informatie op www.gospellight.nl. En reacties zijn welkom via onder andere de WhatsApp op 06-T3-86-8334. Ons nummer 06-T3-86-8334. Mijn naam is Erik Veldhuizen. Dit is Gospel Light. En we beginnen met Rich Mullins.

Een rustig begin, As the Deer was dat. Iets minder rustig, maar ook lekkere muziek is van Lower Dedgel. Dit is muziek bij Gospel Light. Die zit goed als je naar ons luistert. Met veel goede muziek in dit 2 uur Christian Contemporary Music van verschillende artiesten. Dit is Lower Dedgel.

musicals van Saintersville met Dare to Hope. Dit is het programma Gospelheid. Ik zei het al eerst, ze zijn welkom op 06-2386-8334. Dat kan dus via de WhatsApp heel makkelijk. En anders kun je ons vinden via de website www.gospelheid.nl. Dit is Big Daddy Weave met Heaven Changes Everything. No,

0: Hallelujah.
1: Niet zo'n hele bekende artiest, Tiffany Ariel, als dat met de muziek met Child of God van haar albumversie. Dit is wat oudere muziek en lekkere muziek van het album Dance Planet van de Worldwide Mistletribe met I'm on my way to Zion. Dit is de Worldwide Mistletribe.

En je kan het gerust antieke muziek noemen. Al jaren geleden uitgekomen. De muziek van het album Dance Planet van de Worldwide Message Tribe met het I'm On My Way To Zion. Maar natuurlijk hebben we ook nieuwe muziek en straks onder andere ook nog de concertagenda. En de muziek is van Emerson Day. En zo hoor je dus oud en nieuw muziek door elkaar in dit programma in het tweede uur van Gospel Light. Dit is muziek van Emerson Day, de nieuwere muziek van haar. Ze is niet zo heel bekend, maar in ieder geval wel lekkere muziek. Get Behind Me. Dit is haar versie van dit prachtige nummer.

0: Gospel Light, het jongerenprogramma dat anders is.
1: En je luistert al steeds naar de stem van je regio. Dit is A1 Radio met Gospel Light in de Gospel Agenda daarin. Met aandacht onder andere voor het gospelkoor Spring uit onze eigen regio. Zij gaan een optreden geven op 13 december om 7:30... in de gereformeerde kerk van Putten. Dat is aan de Achterstraat 39 al daar. Ons gospelkoor uit Voorthuizen, Gospelkoor Spring, treedt daar dan dus op 13 december om 7:30... in de gereformeerde kerk Achterstraat 39 in Putten. Meer informatie over de Gospelkoor Spring is te vinden op www.gospelkoorspring.nl en hun nieuwe website is nieuw.gospelkoorspring.nl. Uiteraard, de links zijn na te zoeken op onze eigen website. En de Gospelkoor Spring repeteert in de hervormde gemeente Beta Barbara in Voorthuizen. Dat vindt plaats op de maandagavonden in de hervormde gemeente aldaar. Dan tot slot kijken we naar het gospelkoor El Elyon. Ook uit onze eigen regio, een enthousiast interkerkelijk gospelkoor. En dit koor geeft de volgende optredens op zaterdag 13 december... tijdens Kinderlight Shopping in de katholieke kerk van Barneveld. Ja, en zo blijft Kinderlight natuurlijk alleen maar mooier aan het worden met deze optredens, dit optreden van het gospelkoor El Elyon uit onze eigen regio in de katholieke kerk in Barneveld zaterdag 13 december. En ze treden ook op de eerste kerstdag in de Emmauskerk in Barneveld op 25 december, eerste kerstdag in de Emmauskerk in Barneveld. En wil je daarover nog eens rustig meer informatie lezen en weten, dan kun je dat vinden op hun eigen website. Dat is www.lljon.nl, hun eigen website. www.lljon.nl. En als deze informatie te snel ging voor je, dan kun je dat natuurlijk allemaal terugvinden op onze eigen website. www.gospelheid.nl. En heb jij zelf informatie, dan kun je dat natuurlijk ook via de website kun je ons terugvinden en kun je dat mailen. Maar mag natuurlijk ook via WhatsApp worden doorgegeven op het nummer 06-23-86-8334. Ons nummer is 06-23-86-8334. En dat gezegd hebbende, gaan we straks natuurlijk weer terug naar muziek. Dit is het programma Gospel Light bij A1 Radio, de stem van je regio.

0: En naast dat dat de stem van de regio is, deze zender, ben ik de stem van Gospelheid. Mijn naam is Erik Veldhuizen.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
0: En hier luistert nog steeds naar het programma Gospelheid. Dit is muziek van CC Winans met Goodness of God.

En je hoorde de muziek van C.C. Winans, Goodness of God. Op 26 augustus volgend jaar komt ze voor een concert naar Ahoy in Rotterdam. Dat begint op 26 augustus, de woensdag. En dat begint om 6:30. Dan gaan de deuren daar open. En om 8:00 begint het optreden van deze artiesten. Vanuit Amerika komt ze dus over naar Nederland om dan een optreden te geven. Dus. En dat dus in Rotterdam, Ahoy. Dit is muziek van de Newsboys, het heet Heaven on Earth.

En je hoort de Newsboys als een vervolg na Cici Winans. En wil je informatie over Cici Winans nakijken wanneer het optreden in Ahoy is, kijk dan op de website www.gosplight.nl. Dit is muziek van Natalie Lane met All Joy. Je luistert naar het programma Gosplight. Meer informatie op www.gosplight.nl.

En soms is instrumentale muziek van een artiest ook erg leuk om even naar te luisteren. De Natalie Lane uitvoering, dus de instrumentale. En laten we dan straks ook even overgaan naar de vocale versie, als we daar nog tijd voor hebben in dit programma. En zoals al gezegd, alle informatie uit en over Gospelheid en het naluisteren kan op www.gospelheid.nl.

En je hoorde het Trumpet of Jesus van de Imperials uit het verleden. En ik had het al beloofd, we gaan de muziek van Natalie Lane. En dat is natuurlijk weer wat recentere muziek met All Joy.

0: in het programma Godsplaat is dat ook een van de belangrijkste onderdelen. Naast de muziek, de woorden van het evangelie die centraal staan in dit programma. En natuurlijk ook af en toe wat informatie over artiesten. Dat staat naast de boodschap van het evangelie en de muziek natuurlijk ook centraal.
1: Gospelite, het jongerenprogramma met informatie over gospelartiesten, cd-recensies, interviews en de nieuwste releases op je radio.
0: En dat gezegd hebben, dan gaan we natuurlijk weer naar de volgende muziek. En die gaan we nog even klaarzetten, want die staat nog niet op de draaitafel klaar, zie ik hier in mijn ooghoek. Maar zeker hebben we altijd muziek die de moeite waard is om te blijven luisteren in dit programma, naar dit programma. En naluisteren kan natuurlijk ook op onze eigen website. www.gospelite.nl is daarvan het adres.

En ik weet niet of het erg seizoensgebonden muziek is. Maar de muziek die we nu gaan draaien is Angels Glory to God. En het is van Phil Wickham, is vorig jaar uitgekomen. En we gaan natuurlijk alweer de tijd op en de engelen die zingen Glory in de Hoge. En dat doen ze rond kerst. Maar die kant gaan we natuurlijk alweer een beetje op. Dit is muziek van

De muziek van Phil Wickham is het ene laatste nummer, of bijna ene laatste nummer van deze uitzending van dit programma Gospelheid. Reacties zijn welkom via de WhatsApp op 0628688334. En wij zijn natuurlijk volgende week weer. Wij gaan de muziek draaien van Out of the Grey met Nothing's Keeping From You. En we sluiten af met Entertaining Angels van de Newsboys.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er van uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
6: De stem van jouw regio.
5: AE Radio.
7: Charge World draait om de wereldhits.

0: de succesvolste Eurovisie Songfestival inzending ooit in de internationale charts is uit 2023 en komt van Loreen en Tattoo.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Charts en Top 30. Met daarin wereldwijd de populairste muziektracks van dit moment. Ha!

0: Alles draait om de wereldhits.
1: Net laat in de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts en Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Brazilië. En daar is momenteel een grote hit, Helikida Dois T van MC Tuto. En vandaag gaan we in Charts All Around the World naar Eurovisieland.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de top hits in Oostenrijk. En Oostenrijk officieel, de Republiek Oostenrijk, is een binnenstaat in Centraal-Europa. Het land grenst in het westen aan Zwitserland en Liechtenstein. In het noorden aan Duitsland en Tsjechië. En in het oosten aan Slowakije en Hongarije. En in het zuiden aan Italië en Slovenië. Oostenrijk ligt in de Alpen. De hoofdstad is Wenen, die ook met afstand de grootste stad van het land is. Van de inwoners spreekt het merendeel Duits, wat ook de officiële taal is. En Oostenrijk is momenteel het Eurovisie Songfestivalland. En dat dankzij de winst vorig jaar van zanger JJ, die met Wasted Love het Songfestival won. Maar gek genoeg zie je dat niet terug in de muzieksmaak momenteel. Waar superpopulair zijn op dit moment Justin Bieber en Nicki Minaj. Maar ook is duidelijk de revival van Michael Jackson daar in volle gang. Met als hoogst genoteerde Jackson-song Billie Jean, die op nummer 3 staat, momenteel in Oostenrijk. Maar ook de hit Go van Chemical Brothers staat hoog in de charts daar. En de hoogste nieuwe is in de chart van Oostenrijk de remix van de Stick Figures song Angels Above Me, die door de producers van MDB met de behulp van AI er een remix van hebben gemaakt. En dit Angels Above Me kan ook wel eens een grote zomerhit gaan worden.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier in Chartworld nu natuurlijk de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun-tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn al 5 weken en 12 punten White Keys van Dominic Fick. Ook eruit Justin Bieber's Baby. En ook weg uit de top 30 is na vorige week nog in de herkansing of Van Bach en Miles Away. En de laatste die verdwenen is Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Ze is na 9 weken en 138 punten buiten de Chartrun top 30 gevallen. Wat haar in het jaaroverzicht nu een 7e plek heeft opgeleverd. En de voorlopige jaar top 3 is deze week onveranderd. Dus op 3 staat La Villa van Rai Castro, Kappa en Gangsta met 191 punten. Nummer 2 is Bad Bunny's DTMF met 192 punten. En nog steeds met 252 punten is End of Beginning van Dajo. De voorlopige nummer 1 in de jaartoplijst.

0: Chartrun. Chartrun. Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartrun om nu echt in de nieuwe weeklijst van de Chartrun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met Top 30 van 22 Sarah Lawson en Lust Life. Op 29 een repeat hit voor Somber en Back to Friends. Het gaat in zijn 49ste week weer opnieuw. Dus de Chartrun Top 30 beklimmen. Het staat dus opnieuw op 29. Another in 45 Ultra en Talk to You is nieuw binnengekomen op 28. En Harry Styles met American Girls, die daalt van 24 naar 27. En ook een zakker vinden we op 26 van 23. Daar staat Shakira en Zoo.
0: Chartrun. Repeat hit, repeat hit, repeat hit.

Met op 25 van 28 Taylor Swift en op Polite. Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In gaat van 25 naar 24. En 29 naar 23 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. 22 nieuw binnengekomen Michael Jackson en Don't Stop Still Enough. En Dave & Thames met Rain Dance. Vorige week nog in de top 20 op 17. En nu staan ze op nummer 21.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met 4 stijgers, 1 staan blijven, 2 zakkers, 1 re-entry en ook 2 nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 die re-entry voor Bruno Mars en The Romantic. Nu 11 weken staat hij in de album top 10 wereldwijd. 9 binnengekomen, KC, Musgrave en Middle of Nowhere. En ook nieuw op nummer 8, Kinep en Finian. Bad Bunny, Diter en Masfoto, die gaat opnieuw omhoog van 10 naar 7. En Harry Styles met Kiss All Time, Disco Occasionally, die stijgt opnieuw door van 9 naar 6. 5 is in staan blijven voor Justin Bieber en Swag 1 en 2. En Ariane van BTS, die gaat van 3 naar 4. Olivia Deans, The Art of Loving, gaat van 4 naar 3. En Noah Kahan met The Great Divine, vorige week nog nummer 1, zakt nu terug naar nummer 2. En van 1 naar nummer 2 stijgt Michael Jackson en Thriller. Hij is deze week voor de eerste week de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: Card World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. De top 3 van 4 Olivia Rodrigo en Drop Dead. BTS en Swim nog in 5 landen op nummer 1 momenteel. En in zijn 8e week stijgt het weer van 3 naar 2. En Justin Bieber samen met Nicki Minaj en Beauty and the Beat blijft staan op 1. En is nu voor de 3e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu van wereldreiziger Andries Bik.
0: All Around the World Wereldkolom.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldkolom. En wat een avontuur zijn de afgelopen 3,5 week geweest. Want geloof het of niet, we zitten nu al op zee. We zijn nu op dag 21 van de oversteek van Mexico naar Frans-Polynesië. Nou, de eerste week konden we een beetje inkomen. Dan was er een rustige wind. De tweede week zijn we half in de doldrums beland. En de doldrums, dat is dus eigenlijk een gebied bij de Evenaar waar zo goed als geen wind staat. Dus dat is gewoon overleven. De dagen doorbrengen, de motor aanzetten en kilometers proberen te maken. Maar de afgelopen dagen vliegen we over het water. We hebben een gemiddelde snelheid gehaald van 6,5 knoop. En dat houdt in dat wij 140 nautical miles per dag doen. Dat is 250 kilometer per dag in een zeilboot. Dus wij noemen dat vliegen over het water.

Nou, tot nu toe is de schade beperkt gebleven. We zijn 5 lures verloren. Dus dat zijn kunstaas vooraan de hengels. Er zijn 2 zeilen gescheurd. De automatische stuurautomaat is ermee opgehouden. En er is een emmer overboord gegaan. Al met al valt de schade mee. We hebben alles kunnen repareren. Wij hebben, ik denk, nu nog zo'n 10 kilo verse vis aan boord. 5 kilo tonijn, 5 kilo mahi-mahi, die we wel beter binnen te houden. Zo, beter weten binnen te halen. Hallo mensen. Jullie horen het, slaaptekort slaat erin. Wij hebben shifts van 4 uur de man. Dus we zijn met z'n 3 aan boord. Crispijn Hartsema, Jip Lommersen en Andries Bik. En dat houdt in dat elke 4 uur houd je wacht. Ik heb 4 uur wacht, dan Jip en daarna Chris. Dus na elke wacht heb je 8 uur pauze. En dat werkt fantastisch, mensen. Maar ja, ik kan jullie verzekeren, met deze golven, heb je TikTok, heb je Instagram, kijk dan even naar Andries Bik op TikTok of Instagram. En je zal zien hoe de boot heen en weer schommelt en wat een ruwe zee wij hebben op dit moment. Dus van slapen komt er niet heel veel. Het is meer even bijkomen. Wat kan ik jullie nog meer vertellen? Nou ja, met deze snelheid komen we dus zaterdagochtend aan in Niku Hova. Dat is een van de eilanden op Frans-Polynesië en dat is dus echt Frankrijk. De check-in gebeurt daar bij de marechaussee, de immigratie en de douane. Dat is een heel klein eilandje met een hele kleine post waar je alles in één keer doet. En dan mogen wij op deze eilandengroep 1 jaar blijven. Dus ik heb 1 jaar de tijd om Frans-Polynesië te doen, de Tomoto's, Haiti, Bora Bora, en waarna ik waarschijnlijk door zal varen naar Nieuw-Zeeland, Australië of Indonesië. Nou, 1 groot avontuur dit. Vandaag is een beetje hectisch. Ik ben net heel hard tegen de bank gevallen bij een golf, waardoor de bank van de vloer is afgebroken. Dus dat is mijn volgende klus, de bank repareren. Nou, ik hoop dat jullie nog even op mijn filmpjes kijken. Dan hebben jullie er echt een beeld bij. En in mijn volgende vlog zal ik jullie vertellen hoe de eilanden eruit zien. Ik ben heel nieuwsgierig. 120 eilanden en ik wil ze allemaal zien. Mensen, maak er een hele mooie dag van. En een mooi nummer om hiermee af te sluiten is natuurlijk Adventure of a Lifetime van Goldplay. Geniet ervan, mensen. En tot volgende maand bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldvol.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 50 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de A50 van Arnhem naar Os ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers. I walk on.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: A1 Radio. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op AN Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op AN

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Play Chart binnen. En deze week is een van de grote national breakouts. Het heet Boston. Het is van de Heartland, de best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces van Shaboozey. Hij doet het samen met Kevin Powers. Hier is Move.

0: country classic van deze week. 38 jaar terug in de tijd. Uit de late zomer van 1988. Nummer 1 country voor Eddie Raven. En Joe Knows How to Live. Een plaats omhoog naar nummer 7. Turn This Truck Around en Jordan Davis.
1: This time I said it and I meant it. These boots ain't tapping those brakes.

vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart. Het is Ian Mansick. Hij komt uit Sheridan, Wyoming. En zijn doorbraaksingle heette Love is Blind. Op nummer 9, hier is Megan Maroney en Her Beautiful Things.

opvolger van Heavens to Betsy, de nieuwe single van Jackson Dean en Make a Liar. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You So

3 grote hits uit de Airplay chart van 11 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 country voor Jason Aldean uit 2015. Tonight Looks Good on You. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Shane Prophet en our Mighty Road Roller. Here's Long Live Country.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger uit Savannah, Georgia, die zijn loopbaan begon in een betonfabriek en via zijn beroep als personal trainer in contact kwam met een klant die in Nashville werkte en voor wie hij liedjes mocht schrijven en demo's kon opnemen. Hij scoorde 18 country hits, waarvan er 11 de eerste plaats bereikten. Vanaf 2018 legt hij zich meer toe op R&B, pop en tropical house en lijkt de country muziek achter zich te hebben gelaten.
0: Deze week Spotlight on
1: Billy Carrington.

Right On, Billy Currington. Je hoort het eerst van deze zanger, Don't It, People Are Crazy and We Are Tonight. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Max McNown.

0: plaats omhoog naar nummer 5 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Ella Langley en Be Her. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits from the Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En nog een mooie primeur. We gaan het uur uit met Kane Brown en Woman. Tot zo.
1: Hey, it's 9 o'clock.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Welkom, dit is de tweede uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en nog een mooie primeur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Preston Cooper. Hier is One for the Road.

Jack John King en Get to Drinking. Twee uur lang met hits from the heartland. Jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Nieuw in de top 20 is John Morgan en Kid Myself.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen heet I Can't Love You Anymore. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuw in de top 10, Corrie Ken, Co Wetzel en Ryan.

0: Nummer 1 country airplay uit juli 2015. Blake Shelton, Sangria. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.
1: You showed up, I would.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat betekent dat Days Like These van Luke Combs eruit is. Nieuw in de top 10 van 12 naar 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En de nummers 9 tot en met 5 gaan ieder een plaats omhoog. Op 9 Beautiful Things van Megan Maroney. Op 8 Hate How You Look van Josh Ross. Op nummer 7 Turn This Truck Around van Jordan Davis. En je hoorde de plaats zojuist. Riley Green met Change My Mind gaat van 7 naar 6. Vorige week 6, deze week op een 5e plaats te vinden. Ella Langley met Be Her. En 4 tot en met 2 zijn zittenblijvers. Op 4 The Fall van Cody Johnson. Op 3 Tucker Wetmore met Brunette. En op 2 voor de tweede keer achtereenvolgens in de top 10 Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 17e week en de 5e week op nummer 1 Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

uit Mount Larkham, Central Queensland, Australië. Daar komt hij vandaan, de debuutsingle van Matt Geiger. Hij komt deze week de Billboard Country Airplay Chart binnen met het nummer String By. It's from the Heartland, op nummer 23 blijven staan. Hier is Low Cash.

Ashley McBride en What If We Don't? And There You Have Him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met David Neil en Kiss You Goodnight uit 2015. Groetjes!

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedin al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er echt tot de klok van 9 uur is dit natuurlijk. A1 of zo'n Hollands, luisteraars. En wat gaan we doen? We gaan natuurlijk heel veel Nederlandstalige muziek draaien. Dat is één.

Wij gaan los met z'n allen. Ja, nou, met z'n allen is natuurlijk alleen... want Anneliese is verhinderd vanavond. Dus heb ik het Rijk alleen vanavond? Ja. Ja, nou, dat is altijd leuk als de telefoon gaat, hè? Jazeker.

Wijngaard was natuurlijk nog niet zo lang geleden was hij te bezichtigen in de Lichtmis, natuurlijk in Nieuw-Leuzen. En dat is vlak waarbij ik woon. En het was in ieder geval nog een... zijn Scania is weer helemaal opgeknapt. Ben ik zelfs op festivals geweest waar hij optrad met zijn vrachtwagen. Die klapte niet los en dan vanaf het podium deed hij zingen. Ja, echt waar. Maar goed, dit was dus Henk Wijngaard. Luistert naar A1 op Zuid-Hollands.

grijpend liedje. Van vader Abraham. En adios, mijn vriend. Goed, luisteraars, we gaan door met de volgende muziek. Ja, ja.

En omhoog met die glazen, jazeker. Omhoog, omhoog, omhoog. En de volgende muziekluisteraars die gaan we draaien voor Jannie en Corrie. Krijgen ze aangeboden van Henny. En die wilde graag muziek horen van het Sneeuwbaltrio.

0: uit. Lang vervlogen tijden was dat natuurlijk het sneeuwbaltrio. En Adé Kleine Paloma was wel een van de bekendste volgens mij. En ja, ze zijn bij alle piraten in Nederland wel een keer over de vloer geweest, denk ik zo'n beetje. Maar goed, dankjewel Henny voor de aanvraag voor deze muziek. En dan gaan we weer door. Want wat is de waarheid?
1: Geef me een reden.

Ja, met die regering vertegenwoordigd, dan vraag ik je toch wel eens af, wat is nou eigenlijk de waarheid? Maar goed, daar zullen we verder geen discussie over gaan voeren. De volgende muziek gaan we draaien voor Sabine en voor Herman. Krijgen ze aangeboden van Evelien. Hier is Frans Duits met De Lieveling.

Frans Duits was natuurlijk met het liedje Lieveling. Ja, ja, ja, onverslijdbaar, hè? Ja, moederdag is nog maar net voorbij. En hij begint er weer te zeuren over die rozen, hè? Ja, ja.

0: Ja, en Anneliese die is natuurlijk mijn rechterhand tegenwoordig hier met de telefoon en met het opnoemen van de Nederlandstalige top 10. Ze is er vandaag niet bij, ze is nog op vakantie. En ze heeft een heerlijk weekje op de camping gestaan met dit weer. Nou ja, goed. Maar voor Anneliese heb ik natuurlijk de volgende muziek bedacht. En ze zal de middelvinger wel omhoog steken als ze me weer ziet.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor? Vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
2: Nou,

0: gezellig op de camping met een roeiboot naar het toilet toe.
1: Ja, de mensen hebben het niet echt getroffen deze week, om het maar zo te zeggen. Hè? Met, het is toch de hemelvaart weekend, zeg maar. Gelukkig zitten wij droog en gaan we door met de muziek.

Ja, we krijgen straks natuurlijk de Nederlandstalige top 10... die ik deze week zelf ga presenteren. Maar ze is wel samengesteld door Annelies natuurlijk. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog een klein stukje muziek laten horen. Want het is nog geen kwart voor acht.

0: Het is Haché.
1: Oh. Haché!
2: Oh, Haché. Dat kan ook nog. Goed, luisteraars, we zijn er aan toe aan de Nederlandstalige top 10 van week 18 alweer. Ja, het gaat snel. Op nummer 10 is gesignaleerd Zonneschijn van Tino Martin. Op nummer 9, Kijk mij niet zo aan, gezongen door Emma Heesters. En op 7 is Jij bent de enige van Yves Berendsen en Stapelgek van Django Wagner. Ja. Oh, eerst is het 8. Oh, het zit er een beetje tussen. 8 is Stapelgek van Django Wagner en 7, Je bent de enige van Yves Berendsen. Op nummer 6 is genoteerd Deze nacht van Marco Schuitenmaker. En wat blijf je nou op nummer 5 met Donnie en Senna? En 3, ja, 4. 4 moeten we eerst. Gappie Sappie met Mart Hoogkamer en Billy Dans. En opnieuw is Monique Smit van Ik wil je helemaal. Suzanne en Freek komen dan op nummer 2 met Halverwege. En wie staat er op nummer 1? Alles wat ik zoek van John West en Lange Frans.

0: Ja, dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Jij bent alles wat ik zoek, was dat natuurlijk niemand minder als John West en Lange Frans. Ja, ze staan dus deze week op nummer 1 in de Nederlandstalige top 10. Die deze week natuurlijk sowieso altijd weer samengesteld werd door Annelies. En ik mocht hem zelf presenteren vandaag. Ja, volgende week niet natuurlijk, maar die week erop is Annelies er gewoon weer bij. Okay. Want volgende week is natuurlijk het Pinksterweekend, dan zijn we er niet. Maar goed, mag de pret helemaal niet drukken, want de muziek gaat gewoon door. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, van deze muziek die krijgen we aangeboden van Henny en die is voor het hele team.

En dat was een Marco den Hollander, jazeker. We hebben hier nog wel wat leuks onder ons knopje zitten, volgens mij. Ja, speciaal voor Evelien, want ze zit wel mee te luisteren. We gaan haar straks bellen. En hier is de woonboot van Stef Eckel.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij

0: campagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gaza-strook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: onvergetelijke muziek natuurlijk uit een onvergetelijke tijd. De Radio Piratentijd, zullen we maar zeggen. Toen de lokale omroepen nog allemaal heel ver weg waren. Maar goed, welkom terug voor de tweede uur A1 op Zuid-Hollands.
1: Zal ik jou ooit nog zien?

0: gedaan. We zitten dan weer in de tweede uur natuurlijk van A1 op Zon Hollands. En wat krijgen we dan? Natuurlijk de groente- en vleestip van deze week. En Evelien is bij ons aan de telefoon. En die gaat ons vertellen wat we in de aanbieding hebben. Goedenavond, Evelien.
1: Goedenavond.
0: Ja.
1: We hebben rode biet met een speklapje.
0: Rode biet met een speklapje. Oké. Okay.
1: Ja, en ja. Witlof met een sausje.
0: Ja.
1: Schnitzel erbij. Of hij het rauw wil eten, kan ook.
0: Oké. Okay. Ja, ja. En als je het rauw eet, dan doe je nog steeds die schnitzel erbij.
1: Ja.
0: Ja, en is het dan een varkensschnitzel, een wienerschnitzel of wat is het?
1: Dat is net waar je zelf lekker vindt.
0: Gewoon een schnitzeltje die je lekker vindt.
1: Ja.
0: Ja, dat is in mijn geval dan waarschijnlijk een wienerschnitzeltje. En ik lust
1: ja,
0: de witlof natuurlijk zowel rauw als gekookt. En gekookt,
1: ja,
0: dan doe je eigenlijk een beetje een rolletje ham en kaas eromheen, hè?
1: Ja, dat is wel lekker, ja.
0: Ja. En de rode bietjes zijn natuurlijk ook lekker met een uitje erdoor. Alleen dat speklapje, dat wil ik dan heel dun gesneden hebben en een beetje knapperig.
1: Ja, het moet wel een beetje knapperig gebakken zijn, anders is het niet slibberig.
0: Ja, precies.
1: Dat is niet lekker.
0: Nee, dat vind ik niet lekker. Het moet een beetje knapperig zijn. Is hij een beetje zout van smaak?
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk helemaal goed vanavond.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat heb je goed over nagedacht. En als we dat naar binnen werken, wat is ons toetje?
1: Hier kan pruimen.
0: Sappige pruimen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Of een appel of een mandarijn, net wijs.
0: Oh ja, een appeltje of een mandarijntje. Ja, oké.
1: Ja,
0: de appels, wat voor merk appel bedoel je dan?
1: Nou, een goudrenet.
0: Gewoon een goudrenet.
1: Dat gaat wel lekker.
0: Ja, oké. Okay. Mandarijntje natuurlijk uit Marokko, hè? Die zijn het lekkerst.
1: Ja, zonder pit, hè?
0: En zonder pit en lekker zoet.
1: Ja, en gewoon pitje tussen, daar word je ook niet vrolijk van.
0: Nee, en de pruimen, wat voor kleur?
1: Oh, dat maakt me niet uit.
0: Ze zijn allebei... ze zijn allebei wrang.
1: Ja.
0: Sappige pruimen zijn het.
1: Ja.
0: Ja, dus zowel geel of rood, dat maakt niet uit.
1: Nee, inderdaad.
0: Nou, helemaal goed. Dan zijn we weer helemaal op de hoogte, Evelien. Dank je wel voor je bijdrage deze week.
1: Geen dank, graag gedaan. Ja,
0: volgende week zijn we er natuurlijk niet vanwege het Pinksterweekend. Maar erop zijn we er gewoon weer helemaal bij.
1: Oké.
0: En dan is Evelien er natuurlijk ook weer bij.
1: Ja.
0: Oké, dank je wel.
1: Prettige Pinksterdagen.
0: Ja, alvast hetzelfde.
1: Ja, oké. Okay,
0: en om het een beetje spannend te houden, hebben we gelijk de volgende muziek ook een beetje aangepast aan jouw groente- en vleestip van deze week.
1: Oké.
0: Okay. Ja, hoi.

0: Ja, dat was hem. Dat was hem, Hans de Boy.
1: Beste vrienden, we gaan naar de camping!
0: Ja, lekker hoor. Ja, zeker.

0: Het is een idee. Wie ik ook wel eens gesproken heb, toen zaten we nog bij Omroep in Barneveld, is eigenlijk deze meneer. En daar heb ik een heel leuk gesprek mee gehad toen.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Harry Slinger was dat natuurlijk, een schuin lichtje op mij. Ja, getypeerd werd drukwerk natuurlijk door het rode mutsje wat hij altijd droeg. Ik heb een heel gesprek toen met hem gehad en ik weet nog, hij kwam toen aan Barneveld en hij had toen net een nieuwe cd uit. Ik zei van, nou, ik wil best een gesprek met hem voeren, maar dan moet ik wel die nieuwe cd van hem krijgen. En zowaar, hij kwam echt met een cd bovenlopen en zei van, nou, hier heb jij je cd en dan kunnen wij de gesprek voeren. Het is ongelooflijk, echt waar gebeurd. Een hartstikke leuke kerel om mee te praten.

mikken en echte liefde. Maar je kent dat wel, hè? Je bent aan het klussen thuis en ik was er dus niet zo handig in dat houtbewerking, zeg maar, met dat timmeren. En dan sla je nog wel eens naast zo'n spijker. Dan weet je al waarop je slaat. En dan staat er zo'n klein mannetje naast je en die zingt gewoon dit.

Ja, ik heb nog wel wat leuks opgezocht. En ja, hier gaan de tenen echt van trillen als je hier deze op standje 10 zet, zeg maar. Even kijken. Ja, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Dit is de originele, hè?

Van huis uit is dat natuurlijk. En wat doen ze? Ja, langzaam leven. En destijds hebben we de muziek gehoord, luisteraars. Toen was ze nog heel jong. En nu is ze al op middelbare leeftijd, zal ik maar zeggen. Hè?

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval.

0: allemaal in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf

0: toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand. Dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het

0: ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is AM.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.